Attention, not what the dumb yard I eat price, I'm what the vibe boom ha. Mommy do the verdict, blow job. Mommy do the verdict, so glad. Assistant night on the diploma, so build that the better blijf in the prickle scola, the lickle and the polar, for wicker in the hose. Can you match leg at the okra, sola? Als ik rij naar de huis, spuit zo van oh ja, daar is de kleer uit, spuit er in de woop woop. Alsof de police kan, maar het is niet de police, het is ik die kan. Woop woop.